Anisany nisy nandatra ihany koa zany mozika zany de rosika fiatrany a fa ale couvert moa tadiaviny namana raha natsiny a tsy afaka fa mandefa couvert tsika raha ohatra hoe couvert hafa ankoatrany hoe olombelona ihany manao anazy fa raha mbola hafa manao anazy a de tsy afaka mandefa nyireny mihitsiny fa le mozika orijinala aloha afaka lefantsika raha ohatra hoe mozika couvert hoe efa nikeny tompony a no azo alefa fa raha zavatra ohatra hoe iasa sisy ireny a de tsy azo alefa mihitsy alala tsino anao mangataka anazy aroso loe mozika orijinala ary satria zay no to hoe azo alefa moa zany amin'izao fiarahantsika zao.